Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De politie zoekt nog steeds naar twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij woninginbraken in Dieren. In de nacht van 3 op 4 maart probeerde het duo in te breken bij een woning aan de Beverodelaan. De bewoonster was nog wakker en zag de mannen bij haar achterdeur. Ze vluchtte weg. Bij twee andere woningen aan dezelfde straat werd die nacht wel ingebroken. Een van de mannen staat duidelijk op camerabeeld. De politie vraagt mensen die het duo herkennen zich te melden. Bewegende beelden staan op de website van Studio Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Actiegroep Tracé 1PLUS wil meer maatregelen op de N786. In 6 jaar waren er bijna 20 ernstige ongelukken, waarvan 5 met dodelijke afloop. Veilig Verkeer Nederland adviseert bij dieren de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Ook zijn veiligere oversteken en betere handhaving nodig. Provincie en gemeente willen de snelheid niet verlagen. Zij vrezen dat verkeer dan uitwijkt naar de Harderwijkerweg. Wel komt er een inhaalverbod.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De flexflitser in Velp is verplaatst naar de Waterstraat. De mobiele flitspaal stond eerder aan de Beukenweg en Ringallee. De camera controleert automobilisten op snelheid en kan voertuigen van voren en achteren fotograferen. Een flexflitser verhuist ongeveer iedere 2 maanden naar een andere locatie. De gemeente bepaalt zelf niet waar de camera komt te staan. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Wie te hard rijdt, kan een flinke boete krijgen. Bovenop de boete komt nog €9 administratiekosten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tijdens een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De flexflitser in Velp is verplaatst naar de Waterstraat. De mobiele flitspaal stond eerder aan de Beukenweg en Ringallee. De camera controleert automobilisten op snelheid en kan voertuigen van voren en achteren fotograferen. Een flexflitser verhuist ongeveer iedere 2 maanden naar een andere locatie. De gemeente bepaalt zelf niet waar de camera komt te staan. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Wie te hard rijdt, kan een flinke boete krijgen. Bovenop de boete komt nog €9 administratiekosten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En 10 minuten extra heb je nodig op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je beleeft het hier. Geniet.

Een hele goede morgen, zaterdag 15 augustus 2026. De radiovakantie zit er weer op. En dat betekent weer nieuwe goedemorgens voor jou. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 10 en 12. Hoor je zo dadelijk Niall Horan met Too Much To Ask. En na een hele fijne samenwerking van Kiko, Khalid en Griffin, Save My Love. Een hele goede morgen.

Is het nog even laag genieten van een heerlijke radiovakantie, noem ik het maar even. Mijn werkvakantie duurt nog een weekje. Maar radiovakantie was heerlijk. 13 dagen is Frankrijk gedaan en dat was fijn, dat was warm. En als je denkt dat je dan daar naartoe gaat voor lekker weer, kom je in Nederland gewoon gisteren terug in 36, 37 graden. Ja, de hitte is nog aardig te hangen of te vinden hier in de studio. Beetje zweten nog wel. Ik heb de ramen lekker opengezet. Kan het mooi weggewaaien of doorwaaien. En kan ook ondertussen lekkere muziek van je draaien. Wat denk je van Max en Andy Grammer, The Thing I Love? Naar Caro Emerald met Tangled Up.

Max en Andy Grammer, of Max en Andy Grammer. The Thing I Love, hier op Studio Reden. Ik draai niet zo heel veel Nederlandse muziek, maar je gaat straks een gek horen in de persoon van Fleming met Amsterdam. Ja, als er iets met Amsterdam in staat, dan draai ik er maar al te graag ook veel gedraaid in Huizen Goelie. Naar de Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 dit weekend in oostelijke richting dicht is. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld nu 10 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook aan de grens met Duitsland. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. File staat bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

want ik al zei niet heel veel Nederlandse muziek bij Goedemorgen. Maar soms moet je het af en toe loslaten. En dan hoor je Fleming bijvoorbeeld met Mokum. Oftewel Amsterdam. Mika dadelijk met Big Girls, You Are Beautiful. En dat zeker weten zo. Naar Bruno Mars, I Just Might.

Johnny Hates Jazz. I don't want to be a hero, hoorde je hier op Studio Reden. Nou, die vorm heel veel mensen wel als een held wordt gezien. Niet alleen door zijn muziek internationaal, maar zeker in Mexico. In, even kijken, de wijk Condesa is dat geweest. Bij restaurant Churreria El Morro was het Harry Styles die daar 2 dagen lang de churros betaald heeft. De mensen konden die gratis ophalen. Kom deze zondag en maandag langs bij El Morro Condesa en geniet van churros. Aangeboden door Together Together. En dat was dus de tour van Harry Styles. Mooie beelden op zijn Instagram, moet je zeker even kijken. Je hoort hem nu met American Girls.

0: 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Stroe, 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. Kwartiertje oponthoud daar. Kwartier vertraging ook de andere kant op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen de grens en Duiven. En op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, deze zaterdag 15 augustus 2026. Het is 11 uur geweest, de tweede uur van Goedemorgen. Zo dadelijk met Alex Warren naar Rondé met Bright Eyes.

Fever Dream van Alex Warren hier op Studio Reden. Ik moest nog even denken, je hoorde net natuurlijk ook de Sugarbase voorbij komen. Ja, dat is een onvoorspelbare band is dat eigenlijk ook. En die hebben zo verschrikkelijk veel samenstellingen gehad. Als je wil weten hoeveel, ik was even de tel kwijtgeraakt om het voor je op te schrijven. Check dan even Google. Maar het is ongelooflijk hoe vaak daar dames in en uit zijn geweest om de band Sugarbabes te vormen. Maar hey, elke keer weer succesvol. Over succesvol gesproken, even Max hoor je straks. Met Who's Laughing Now? Na Fleetwood Mac met Go Your Own Way.

Just Loving Now, Eva Max hier op Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Benson Boone met Sorry I'm Here For Someone Else. Na een artiest die een ontzettend roerige periode heeft meegemaakt, die gelukkig weer aan het optreden is en staat vanavond in het Gunnersbury Park in UK London met niemand minder dan Lenny Kravitz. Ik heb het over Joss Stone. Je hoort er nu met Right To Be Wrong.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Voorthuizen. Job onthoudt een half uur op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Half uur vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoendelo. 7 kilometer file daar. En die mensen die kijken naar de andere rijbaan, want daar is een ongeluk gebeurd met 4 voertuigen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Er is maar 1 rijstrook open. De vertraging is meer dan een uur. Dus je kan maar beter omrijden richting Arnhem over de A1, de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Sorry, I'm here for someone else van Benson Boone. Zo dadelijk is het iets wat ik heel graag tegen jou zeg, omdat je luistert. Natuurlijk, thank you van Dido. Maar eerst Pointer Sisters met Fire. Een echte classic. I'm right.

0: Thank you van Dido hier op Studio Reden. We gaan een lekker girl power blokje in. Want je hoort zo dadelijk Rihanna met We Found Love. Nou, je hoorde net Dido. Je gaat zo dadelijk Elisa horen met Ik Ben Thuis. En ook tussendoor komt Jan van Gelder om nog even langs om jou en mij te vertellen wat je van het weer kan verwachten. Wordt het weer zo'n enorme hittepiek zoals de afgelopen dagen? Of wordt het ietsje minder? Je hoort het zo dadelijk.
1: Hi, dit is Elisa en je luistert naar Robert Goelie.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Vanaf zondag wordt het een stuk minder warm. Dagelijks wordt het 22 tot 26 graden en daarbij neemt ook de kans op buien toe. Vooral begin volgende week kan er eindelijk weer eens wat regen van betekenis vallen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

lekkere plaats van Rihanna. We Found Love hier op Studio Radio. Jan, dankjewel. Zijn we weer op de hoogte wat we kunnen verwachten van het weer. Hoor je zo dadelijk nog David Guetta, Teddy Swim, Stones and I met Gone, Gone, Gone. Niet nadat ik jou verteld heb dat morgen op zondag 16 augustus 2020... het niet alleen een hele speciale dag is, want dan vier ik mijn 40ste verjaardag... maar ook gewoon om 10 uur weer een nieuwe goeiemorgen is. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld rijdt het langzaam. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is veel vakantieverkeer onderweg. 10 kilometer file tussen de grens en Duiven is je vertraging 40 minuten. Kwartiertje op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo. Dat is de zogenaamde kijkersfile, want de andere kant op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. Vanaf knooppunt Beekbergen 10 kilometer file en een uur vertraging. Er is dan ook maar één rijstrook open daar. Wil je richting Arnhem, kan je beter via de A1, de A30 en de A12 rijden. N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek, 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geniet

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Gelderse wegen. 80 kilometer file bij elkaar. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 11 kilometer en 20 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 is afgesloten in west- en oostelijke richting voor werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een kwartier vertraging bij Zaltbommel. 20 minuten tijdsverlies op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, want er is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Er staat 10 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel-West, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Schaarsbergen. En op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file en een kwartier vertraging. N233 Kersteren-Veenendaal bij Renen 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En dat was ook de titel van deze Louis Fancy. Daarvoor hadden we nog Walk On van U2 en 12 to 12 van Summer. Dat waren de drie platen die je zojuist hoorde uit je speakers. Ja, dit is Rick Astley, het wonder van Stad Aitken en Waterman. We gaan even terug naar 1987. Never Gonna Give You Up.

dan weer heerlijk op de bühnes op te treden. De Potion is show geweest door wat problemen met de liedzanger. Je hoorde Sommieu en Dark Before the Dawn. Kijk maar mee op de klok. We gaan even op naar het nieuws van 1 uur. En

0: 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Het is druk op de Gelderse wegen, 100 kilometer file bij elkaar. Her en der heb je wat vertraging, bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn, 10 minuten bij Barneveld. Zij staat druk op de A1 door de afgesloten A12 voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 Utrecht-Den Bosch 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. Veel vakantieverkeer, 9 kilometer file. Kwartier vertraging vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij voorknopend Grijzoord nog eens 9 kilometer met een kwartier vertraging. Verder nog wat vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij Alfred Hoenderloo 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Ja, lekkere plaat om zo het tweede uur mee te starten. Deze Dua Lipa en je hoorde een nieuw rules. Ik heet je van harte welkom.

0: let you know. You want my kind.
1: Oh, geweldige platen. NXS terug naar 1988 met Need You Tonight. Je luistert naar Studio Reden op zaterdag 15 augustus 2026 met Ringin' Bone Man.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld een kwartier vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden. 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Eerste kwartier vertraging bij Duiven. Verder op 10 minuten oponthoud bij knooppunt Grijzoord. 10 minuten vertraging bij Amersfoort vast op Vathorst. Als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt, kom je vanaf Leusden-Zuid in de file. Een kwartiertje vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. En 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag wordt het nog behoorlijk warm, met 25 tot lokaal 29 graden in de Achterhoek. Er trekken wolkenvelden over en lokaal valt er een bui. Tussendoor schijnt met regelmaat de zon. De wind is matig uit het noordoosten. De komende dagen wordt het een stuk minder warm. Dagelijks wordt het 22 tot 26 graden en daarbij neemt ook de kans op buien.

0: 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file tot aan de grens door de controles. Je vertraging is 20 minuten. 10 minuten extra op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Door 8 kilometer file tussen afrit Beek en afrit Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zoals zo velen van jullie natuurlijk. I Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande trapt er natuurlijk mee af. En zojuist Davina Michel met 17. En dit is Genesis.

Terug naar de jaren 90. Laciati Tentare van ICT. En ook nog Mercy van Shawn Mendes. En dat hoor je natuurlijk hier allemaal bij Studio Rijden. Met onderweg Michael McDonald, Sweet Freedom. Doen we naar Ruben Hill.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens door de controles, 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging in 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven door vakantieverkeer. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem, 5 kilometer file bij afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Studio Reden met Taylor Swift en I Knew It, I Knew It. En dan als je dat twee keer moet bevestigen, dan weet je het wel heel zeker. Daarvoor ook nog muziek van Alfaro Soler, El Mismo Sol.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 8 kilometer file tussen Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Raven and Lene en Love Me Not. En dan ook nog een chef special met In Your Arms. Ja, nog een klein uurtje bij op deze heerlijke zaterdagmiddag. Nog het grootste deel van je weekend voor je staan. En dat kan je natuurlijk het beste met Studio Reden vieren. Studio Reden. En nu James Morrison.

James Morrison, Nothing Ever Hurts Like You. En dit was natuurlijk One Republic met Counting Stars. Dat hoor je dan natuurlijk hier bij Studio Reden op de heerlijke zaterdagmiddag. Waar we je muzikaal begeleiden met nu muziek van Harry Styles.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files nog in onze regio. 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. En 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file. En dus 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sight.

Billy Idol, die weten wel een liedje van te maken. Hard in the City, dat klopt helemaal. Ik zat gisteren achter in de tuin en ik zat even te spieken op de temperatuursensor. En dat was 42 graden. Oké, weliswaar tegen de muur aan, maar toch hoor mensen, dat zijn de temperaturen. Nou, we hadden ervoor ook nog Eternity van Alex Warren. Onderweg is Jan van Gelder gaat ons natuurlijk nog meer bijpraten over het weer, wat we kunnen verwachten. En ook nog muziek van Max en Andy Grammer. Na Lucy.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag wordt het nog behoorlijk warm, met 25 tot lokaal 29 graden in de Achterhoek. Er trekken wolkenvelden over en lokaal valt er een bui. Tussendoor schijnt met regelmaat de zon. De wind is matig uit het noordoosten. De komende dagen wordt het een stuk minder warm. Dagelijks wordt het 22 tot 26 graden en daarbij neemt ook de kans op buien toe. Vooral begin volgende week kan er eindelijk weer eens wat regen van betekenis vallen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: Lorraine!
1: Tattoo. Ik heb een hoop tattoos voorbij zien komen deze zomer. Hè, want ja, mensen zijn dan toch iets meer ontbloot, zullen we maar zeggen. Ja, dan zie je soms hele opmerkelijke dingen voorbij komen. Ik zal er verder niet over uitweiden. Het zit erop voor mij voor deze zaterdagmiddag. Morgen 2 uur ben ik er weer. Hou hem zeker in de tussentijd hier op Studio Reden. Straks zit hij er klaar voor, Klaas Vrom. En die gaat je nog muzikaal begeleiden tot 6 uur. Ik ook nog eventjes een paar platen voor je. Zoals deze van Foreigner. Say You Will. Doei doei!

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de N50 en belooit te Zwolle. Tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer. De vertraging is een kwartier.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer, dit is Reden.
4: Klaas Strom, The Netherlands, Reden.

Er is het nog niet hoor, dat doen we pas na 86 zo. Goedemiddag. Het is een paar minuten over 4. Wij gaan verder met Reden Roosendaal Centraal. We maken er gewoon een

0: tussendoor. Agda de Munnik, hiervoor nog Kigo, Khalid en Griffin met Save My Love op Studio Reden. Vrienden, we hebben nog wat regio-informatie deze middag. Jazeker. Voel je je ook altijd zo heerlijk ontspannen na een stevige boswandeling? Morgen kun je bij Kasteel Roosendaal in Roosendaal dus ontdekken hoe dat precies werkt. Natuurorganisatie IVN organiseert daar een bijzondere wandeling over natuurlijk welbevinden. Een gids neemt je mee door de prachtige natuur, geeft slimme tips om tot rust te komen en laat je het landschap nog bewuster beleven. Trek je wandelschoenen aan. Morgen om 14:00 verzamelen bij het kasteel. Deelname, dat is helemaal gratis. Dus morgen een IVN-wandeling in Roosendaal vanaf 14:00. Lekker toch? Lekker wandelen. Met het weer. Heerlijk weer is het ervoor, trouwens.
1: Dit is Studio Reden.
0: Ja, ik weet niet wat je vanmiddag nog van plan bent, maar we hebben lekkere muziek voor jou. Olivia de Rodrigo met Stuart Song. En

Ik vind het helemaal geen stom liedje hoor. Ik vind het een leuk liedje. Stupid Song, dat was de titel. En Olivia Rodrigo, die hoorde je juist op Studio Gaydon. Hiervoor hadden we nog een volk met My Lovin'. En er staat er nog tussen haakjes, You're Never Gonna Get It. Ja, nou, ik probeer het altijd wel hoor. Ik heb wat altijd wel doelen gesteld om iets voor elkaar te krijgen. Eens even kijken, dan moet ik even door mijn lijstje gaan scrollen. Want ik heb het natuurlijk weer niet helemaal passend gemaakt. Stella Lefty komt eraan, Carly Rae Jepsen en nu Kool & The Gang, Ladies Night.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Klaas Vrom.
2: Studio Reden.
1: Reden.
2: Roosendaal Centraal.

0: is een leuke stad, een mooie stad in Amerika, in de United States of America, Boston. En Stella Lefty had er een liedje over gemaakt. En hiervoor nog Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Nou, het is weer tijd voor wat informatie. De IJsselkade in Dieren staat dit weekend weer in het teken van het Dierenskade Festival. Twee avonden lang zijn er optredens van artiesten en DJ's. Bij de Veerpont aan de IJssel dus. Vanavond is de afsluiting met Sven Versteeg. De Euro's. Ronnie Ruisdaal, ook een hele bekende. En DJ Roel Starink. Het programma begint om 8 uur vanavond en gaat door tot 1 uur vannacht. Het festival heette eerder het Zomerfeest aan de IJssel en wordt georganiseerd door Stichting Evenementen Dieren. Dankzij sponsoren is ook dit jaar geen crowdfunding nodig. Kijk voor meer informatie op de website dierenskadefestival.nl. Dierenskadefestival.nl. Als je nog even naar dieren gaat vanuit de omringende dorpen. Het is ontzettend gezellig en lekker zomers zwoelavondje van te maken. Met gezellige muziek.
1: Studio Reden.
0: Ja, en natuurlijk in afwachting van de feiten uit de pophistorie heb ik nog een paar leuke voor jou. Katy Perry met Roar en nu Nelly Furtado met Powerless. Say what you want.

Katy Perry en hiervoor nog Nelly Furtado met Powerless op Studio Reden. Pak er een lekker zomers gevoel bij, want we duiken vandaag in een paar legendarische momenten uit de popgeschiedenis. Dit gebeurde er allemaal op 15 augustus. 15 augustus 1965 was de dag waarop de Beatles geschiedenis schreven.

begin van het tijdperk van de megaconcerten. 4 jaar later, op 15 augustus 1969, ging het beroemde Woodstock Festival van start. Wat begon als een muziekfestival groeide uit tot het symbool van vrede, vrijheid en de hippie-generatie. Zo'n 400.000 bezoekers zagen optredens van onder andere Santana, Janis Joplin en later Jimi Hendrix. Ook een Nederlands tintje. Op 15 augustus 2001 overleed Ramses Shaffy. Zijn muziek en levenslust maakten hem tot een van de grootste iconen van de Nederlandse muziek. Liedjes als Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder blijven nog altijd generaties inspireren. En nog een bijzonder feit, 15 augustus is ook de dag waarop wereldwijd talloze artiesten terugblikken op Woodstock. Elk jubileum leeft er nieuwe documentaires, bijzondere opnames en verhalen op over misschien wel het beroemdste festival aller tijden. Dat was de muzikale reis van 15 augustus. Morgen kijken we welke onvergetelijke popmomenten 16 augustus heeft opgeleverd. Ben je terug naar de muziek hier, Simply Red.

mooi nummer van deze Simply Red. If you don't know me by now. In het tweede gedeelte zometeen Rede Roosendaal Centraal. Nog meer regio-informatie en natuurlijk een lekkere muziek om jouw zaterdagmiddag compleet te maken. Onderweg de script Superhero.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Reden. Roosendaal Centraal.

bijblijven. Zoals deze Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Dat waren ze. We zijn aanbeland in het tweede gedeelte Radio Roosendaal Centraal. We begonnen met Karel Emerald met Stuck. En we gaan lekker door met straks het Borrelment en nog...

Het Dieris Cardiff Festival gaat vanavond. Dan kun je zo eens een keer een afspraakje maken, hè, of een date. En dan ontmoeten jullie elkaar halverwege. Dit waren Susanne Freek. En hiervoor hadden we nog Years and Years. En dat heette King. En Justin Timberlake hadden we ook nog met Rock Your Body. Ja, dat allemaal op Studio Reden. Een klein berichtje heb ik nog wat voor jou. Ja, natuurlijk. Dat is iets over een rommelmarkt. Liefhebbers van struinen en mooie vondsten, opgelet. Morgen kun je in Velp weer heerlijk op schattenjacht. Op het terrein rondom Sporthal de Dubbel staat een grote vlooienmarkt vol antiek, oude LP's en leuke kleding. Neem wel even contant geld mee en een grote tas voor al je spullen. Vanaf 9 uur 's ochtends kun je er al terecht. Dan is er dit weekend ook in het landgoed rond Roosendaal. In Roosendaal het decor van een grote markt. Een andere markt dus. Bezoekers kunnen er van alles vinden. Van kleding en sieraden tot kunst, delicatessen en bijzondere cadeaus. Aan de markt hangt wel een prijskaartje. De entree kost namelijk €5 en parkeren €2,50. Wie ook het kasteel en park wil bezoeken, betaalt daarvoor nog eens €10. De markt is morgen geopend vanaf 11 tot aan 6 uur.

redactie of je organiseert zelf evenementen, dan weet je het. Je stuurt je berichten naar redactie@studioreden.nl. Of je kan hiervoor ook onze gratis Studio Reden appje gebruiken. En als je die nog niet hebt geïnstalleerd op je smartphone, dan ga je naar studioreden.nl. Lees je ook gelijk weer even het streeknieuws. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Daar kun je natuurlijk ook de link vinden om de app te gaan downloaden van Studio Reden. Stuur je ook je berichten mee. Hier is Dan Hartman. We are the young.

Studio Reden. En hiervoor nog Dan Hartman, We Are The Young. Lekker setje muziek heb ik voor jou klaarstaan. Prince and the Revolution, Kiss, Jean Mieux met Dark Before The Dawn. En nu is hier Robbie Williams.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Kiss.
1: Kiss van de Prins en de Revolution. Helaas is er niet meer onder ons, maar we hebben nog altijd die lekkere muziek van hem. En hiervoor nog Son Vieux, Dark Before the Dawn. In Laag-Soeren is dit weekend weer het jaarlijkse Gladiolenfestival. Bij de kwekerij aan de Jut van Breukeler-Waardlaan zijn bezoekers morgen welkom van 11 tot 5 uur. Ondanks de droogte kunnen bezoekers zelf gladiolen uit het veld plukken. Ook zijn er kant-en-klare boeketten te koop. De toegang die is helemaal gratis. Het festival wordt georganiseerd door Chalawijnen, die al sinds 2003 gladiolen kweekt. En ze werkt nog altijd dagelijks in de tuin, samen met een groep vaste vrijwilligers. Dus dat ook nog morgen in Laag-Soeren. Dit weekend dus het Gladiolenfestival in Laag-Soeren. En wie weet, breidt zich dat nog uit tot een gigantisch jaarlijks Gladiolenfestival. Een groot evenement dus. Ga er allemaal maar heen, want gladiolen zijn hartstikke leuke bloemen. Om te zien en om te hebben en om te krijgen. En wij gaan hier verder met Shavushi en Miles Smith met Blink Twice. Die hoor je zo meteen. Maar eerst de Sugar Base met Round Round.

0: Pokje kijk, Shabushi, Miles Smith waren dat met Blinkfire. Onderweg, 5 Seconds of Summer, Complete Mess. En we gaan eerst even luisteren wat Jan te vertellen heeft over het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Met weinig wind en een temperatuur tussen 22 tot 24 graden rond zonsondergang is het prima weer om naar buiten te gaan. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Zondag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen vallen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.
3: Studio Rheden.
4: Klaas Vrom.
5: Studio Rheden.
2: Absolute Classics.
5: Absolute Classics.
2: En het beste van nu.
5: En het beste van nu.
2: Studio Rheden.
5: Studio Rheden.

Yes. Ja, vrienden, Radio Oosterdijl Centraal, morgen weer. 4-6, luister ook dan weer met regio-informatie. Het borrelmoment, heel belangrijk. Natuurlijk ook wat feiten uit de pophistorie. En lekkere muziek voor de zondagmiddag. We maken er gewoon een gezellig feestje van. Ik heb

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Écoutez-moi.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.

nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jetten was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken en het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest.